eche vodakome e vodakome e yotwaberetse mera kabisa ukalaba no mwana mulereni akuburatino mama utita ulakarte ke vodakome manake suwa ndivyo kamenya okobe kalaba omonche huo katambikanzwa oho uliaho mbeno hali olukanda tukeresegera kunde ukata kare kwa maechende chikuwa uchanzwa.